0: een instrumentaal concert, dus...
1: Ja, weinig last van. Maar hij praat af en toe ook dat.
0: Ja, maar hij praat langzaam.
1: Ja, ze kunnen het volgen. En misschien gaan ze beter naar school toe, de Duitsers, wie weet. We kunnen de pauzemuziek natuurlijk laten horen, maar we kunnen ook doorgaan met het concert. Misschien is dat...
0: Ja, het is leuk dat je net de naam Kronos noemt. Want in het eerste blok wat we nu gaan horen zit een stuk dat heet None of the Above. Een strijkquintet, een bewerking voor quintet. Van één deel wat oorspronkelijk voor het Kronos kwartet geschreven is. Jammer is dat het Kronos kwartet het nooit heeft uitgebracht op plaat of cd. Mm-hmm. Ze hebben het wel live gespeeld. Mm-hmm. Maar dat stuk zit onder andere in het eerste blok.
1: Misschien kun je nog even vertellen welke de andere stukken zijn.
0: Ja, we beginnen met een twee piano's versie van een oude De Sappa compositie. Ruth is Sleeping, refererend aan Ruth Underwood. Dan een stuk dat heet America. Een heel markant arrangement eigenlijk van een stuk dat het melodietje is heel vaag te horen in Zappa's driedubbel LP Thingfish. Maar in de oorspronkelijke Thingfish zit een gezongen werk dat heet America. Nou, dat werk wordt nu instrumentaal uitgevoerd. Dan, wat ik net al zei, None of the Above One voor strijkquintet. En het laatste wat we in het eerste blok na de pauze hoorden is het werk Pentagon Afternoon voor strijkquintet en ensemble. Ook daar een vreemd geluid overigens weer. Een vreemd ratelend geluid. Dat is een groot aantal muzici die een speelgoedmiterieurtje hebben. En helemaal op het eind van achteren het strijkquintet neerschieten.
1: Goed, laten we luisteren naar het tweede gedeelte van The Yellow Shark van Frank Zappa, uitgevoerd door het Ensemble Moderne Opname, gisteravond gemaakt in de Alte Oper in Frankfurt. De première toen en de wereldpremière vanavond op de radio bij NOS Supplement.

0: belt, of je bijvoorbeeld wel eens bij terroristische acties betrokken bent geweest, of je van plan bent, of de reden van je reis naar Amerika is om je crimineel te gaan gedragen en dat soort zaken.
1: Ja, dat zul je met ja invullen, denk ik.
0: Precies. Nou, er worden hier en daar vragen gesteld en luister maar goed naar wat er gevraagd wordt. Ja. Een van de leuke dingen, de inside dingen voor Zappa-fans is dat Zappa heeft een hele lange relatie met het overbekende nummer Louie Louie. En dat duikt heel erg vaak op in zijn muziek en ook bij dit klassieke concert weer. En Now Welcome to the United States verlaat Zappa weer het podium samen met Herman Kretschmar en wordt het stuk A Pound for a Brown on the Bus ingezet voor Klein Ensemble. Een heel bekend Zappa-thema wat door bijna al zijn bands gespeeld is. En tot slot het stuk Get Whitey, een stuk dat heel gedragen stuk dat ontstaan is tijdens de repetitieperiodes met het Ensemble Modern.